0: gegee. Ek het al so baie kere, weet dat ek advertensie gesien het, dan sê ek my vrou, hierdie advertensie gaan ontplof in die ouense gesig, en dat het net so,
1: ja, het so.
0: Wat dan is.
1: Ja,
0: ja weet jy, wat we gaan oor hare.
1: Net so, ek, wat, ja, kliks. Ai, ek ja, noem nou die naam, maar dat was algemene nieuws.
0: Ja, ja, ja nee, toen maak ik die advertenties zien, die eerste keer net, toen zei ik met vrouw, jee, heb je potentie om te ontlof, je weet, en de mensen, en ja, en dat wijst men weer voor ons ook hoe belangrijk het is om elkaar zijn gevoelens aan acht te nemen. Ja, dat is niet aan jou zelf te denken, aan jou eigen manier. Voor alles wat jij nou gesê het, nog op jou naar je financiële gewend.
1: Is
0: ja, daar aan geld denk nie. Nou Reggie, ek weet ook, en jy mag nou nie politiek praat nie, ek sal dat nie dit doen nie, maar ek meen, as politiek sê, onsin verkondig, kan ek daarom dit ook sê.
1: Ja.
0: Want dit geld met twee banken, weet. So, ja. Ek het nou net nie gesien, dat dit staan nou in die Citizen, so dit is nou nie so manier, ek is toch een tydskrif, wat ek geloof daarom ook teken nie, onsin sal vertel nie.
1: Ja.
0: En hulle is vertel van Mabula, wat hy vertel het, dat die ANC nooit sal doodgaan nie, en hy sê, because it belongs to God.
1: Mm.
0: Nou, jy weet, dit vertelling, maar kijk, dan wil jy sê, baie ouwens, die nationale partij het ook destijds gedink, nee, dit is politieke partij, wat God behoort, ons sal nooit doodgaan nie, maar...
1: Dit voorspel gevaar.
0: Dit is wel gevraagd. Ek sê, ANC Secretary General for Kile Mabula says his party can never die because it is divinely protected by God and the ancestors.
1: So,
0: en dan sê hy...
1: Dit is ook contrasterend. Die twee.
0: Dit contrasterend. Soos jy sê, verseker. En dan sê hy, the ANC is a big organization. It belongs to God. It belongs to the ancestors and chiefs. This organization was born inside a church. Nou kijk, ek moet nou vir jou vertel.
1: Daar sê.
0: Die feit dat die kerk begin, beteken nie dis van die Here nie. Nee, mens moet altyd maar dit onthou.
1: Ja.
0: Ja, so ek sê, ek is hier so glad bezig om ek weet partijpolitiek te praat nie, ek wil hier algemene beginsels uitlig, dat ons moet altyd versigtig wees om dit wat ons doen nie sommer te aan te neem dat dit geniet goddelike goedkeuring nie.
1: Net so.
0: En dit is wat ek wil uithaal uit hierdie ding uit. Baie ouwens het dit al gedoen, nie net die ANC nie. Die nationale partij, baie ander partijen.
1: Ja.
0: Maar wie, en nie net politiek nie,
1: ja.
0: En baie andere aspekte van die lewe ook, wat mense dinge doen,
1: ja.
0: En God naartoe as een vernoot, sonder dat dit wat gesê word, getoets word aan sy woord.
1: Nee. Net so.
0: So
1: net
0: dit, so. Man moet, ja.
1: Ja.
0: Ja, so dit,
1: Prophet,
0: Prophet
1: vroeger genoemd van, en dit was er over mij een mooie stelling, lelijke dingen wat gebeur het, maar waaruit ons mooie dingen kan leer.
0: Ja, ja, dit is so, dit is ook een lelijke ding, hierdie van mij, ek meen, is een onwaarding,
1: ja.
0: Maar ons kan weer uit leer dat jy nie somme net God moet toeëien vir jou saak nie. Nee, dit is dit, en ek denk, en dit is een algemene beginsel. Dit geldt nie net vir die politiek nie, hoor.
1: Ja, ja.
0: Dit is een algemene beginsel. Het gebeur in Amerika ook, ek het juist hier. Wat ek nou hier